0: Ik had me vast.
1: Hoe nou?
0: Oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet

je dus je melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zich ook. Mocht u soms met mij zaken willen doen,

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

het mooi meegenomen, ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen, niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hoop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem.